maakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energie... En Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen.

Voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat

ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De koninklijke marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvolle van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De

is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Yep.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

En goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Welkom bij de Muziekbank. De Muziekbank komt rechtstreeks vanuit de PNM-studio met de muziek uit de 60's. Je gaat ervan genieten. Samenstelling en presentatie Sjaak Sprevenberg. En ik geef u weer even de sfeer van de jaren 60 met de volgende plaat van Jerry and the Pacemakers. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Goedemorgen.
1: Je weekend kan niet meer stuk. De muziekbank.

0: We hadden een nummer van Los Del Rio uit Spaans, of een Spaans duo, 1993, met de Macarena. En daarvoor Dick van Altena uit Oosterhout, 2019, met Niemand Weet. En daarvoor hadden we een nummer van Jerry the Pacemakers, 1965 in Engeland, You're the Reason. Straks T-Set, UAD en de Starlighters, maar eerst de Avery Brothers.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Dit is de Muziekbank. Number 2.

0: Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.
1: Heb jij nou verstaan van al die knopjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.

0: We hadden een nummer van de T-set uit Delft, 1968. T is the Famous. En daarvoor Joey D en de Starlighters uit Amerika, 1963. Met Baby You Drive Me Crazy. En daarvoor een nummer van de Every Borders, 1961. Temptation. Verderop, Jannes, Don en de Galaxies, maar eerst Albert Hammond.
1: Ben je er klaar voor?
2: De muziekbank.
3: De schatkamer van de jaren 60.
4: Number 3.

0: Sjaak Spreeuwenberg.
1: Alle verzamelde gitaren uit de muziekbank.
2: 1964.

Wat een nummer van Jannes uit Emmen 2023. Zeg het mij nog maar één keer. En daarvoor Don en de Galaxies uit Melbourne, Australië 1964 met Avalanche. En daarvoor Albert Hammond 1973, 3 als hoogste. En 10 weken in de Veronica Top 40 met The Free Electric Band.

0: We hadden de Locomotions uit Gemert 1997 met I Understand en daarvoor Jerry, Andy en de Rockets uit Australië 1985 met My Oldsmobile. Onderweg Dave Berry, Shadows, maar eerst de Rambos.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Alle verzamelde gitaren uit de Muziekbank.
3: Number 12.

0: Sticks and Stones, Dave Berry, 1966. The Four the Shadows, 1964. Theme from Young Lovers. En daarvoor The Rambos, 1997. Rood zien die rozen. Verder met The Cats.
1: U luistert naar de Muziekbank met Jack Spreidenberg.
2: 1968.

0: We hadden de Cats met de nummer uit Volendam, 1968. Turn around and start again. Zo, beste luisteraars, het uur Muziekbank op een zaterdagmorgen is weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat de keuze ook wel jouw smaak was. Voor meer 60s en 70s stem de volgende week weer af op een zaterdagmorgen om 8 uur voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Of voor meer 60s volg de programmering op Radio PNM of laat Radio Mooi aanstaan. Komt genoeg aan goud en muziek voorbij. Voor uitzending gemist, Facebook, Sjaak Spreeuwenberg of omroeppnm.nl, juiste uitzenddag en juist uitzenduur. En zometeen meer muziek in Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Ga tot een volgende keer. Zaterdagmorgen, 8 uur, Muziekbank. En zondagmorgen van 9 tot 10, het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Muziekmeesters. Dit is tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
1: Hele goedemorgen. En we gaan beginnen met zo'n familieband. Broers, zussen, iedereen in de popmuziek, ouders erbij. En in de jaren 70 had ze dikke nummer 1 hits. Oh ja, en natuurlijk collega Sjaak Spreeuwenberg. Hartstikke bedankt voor dit eerste uur op die PNM Morgen. Wie beginnen er dan? Het zijn die Osmonds.

Kennen wij deze artiest al, jongens? Co Wetzel, en dan schrijf je met TZ. Dan denk je van, nou, zou zijn wieg in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland gestaan hebben? Nou, dat dan toch weer net niet, want deze jongen werd geboren in Texas. Maar zijn voorouders ongetwijfeld uit Europa. Dat hebben de meeste mensen in de Verenigde Staten, hè? Ja, inderdaad, ook sommigen uit Zuid-Amerika. Maar heel vaak is het toch volkomen lopen, de mensen uit Europa. En zijn plaatje droeg de mooie titel. Ja, ik zeg er gewoon even bij, een mooie titel. Hurts Like You. En die Osmonds mochten vanmorgen beginnen bij ons. Fijne band, hè. Met z'n vijven stonden ze daar altijd lekker wild op het podium. In Nederland hadden ze twee nummer 1 hits. Crazy Horses. En die andere draaiden wij vanochtend ook op nummer 1 destijds. Down by the Lazy River. Als een groot feest, als die band weer eens bij top op was, kan ik me gewoon herinneren. Dat leefde, dat sprong op het podium. Allemaal plezier maken, ze wisten hoe belangrijk het was. Die 3 minuutjes dat je op tv was, dat werd door miljoenen mensen bekeken. Dat is reclame van begin tot eind, ja. Oké. Muziekmeesters tot 10 uur. Met Alex Warren.

fijne lange uitvoer van James Brown, Living in America. Hey, dit weekend is weer wat leuks aan de gang. Elk jaar is dat. In Tilburg, het Red Hat Days Festival. 3 dagen lang. Gisteren al begonnen, vandaag en morgen gaat het gewoon door. Er is bijna heel Tilburg gevuld met roodharigen. Elk jaar een lust voor het oog. Vanavond zien we het wellicht ook ergens op tv voorbij komen. Trek dan ook bezoekers uit heel de wereld. Je mag zelfs met je tentje komen, zodat je 2 nachten kunt overblijven. En dan is er heel gezellig gezamenlijk een ontbijt, een barbecue, een avondfeest. Alles lekker samen, begrijp je wel? Maar er is ook elke dag een speed meet gepland, zodat je snel met elkaar kennis kunt maken. Natuurlijk is er daarnaast ook heel veel aandacht voor muziek en dans en kunst. Oh jongens, we zijn zo creatief bezig op deze Red Hat Days festivaletjes. Met Tilburg zijn ze er destijds mee begonnen. En ondertussen krijgt dat wereldwijd navolging. Mag je er dan ook naartoe als je geen rood haar hebt? Jazeker! Maar dan val je wel op natuurlijk.

Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Dat lied is door veel artiesten nagespeeld. Maar Norman doet het goed. Zo draaien we hem graag. En we hadden net eventjes over het Red Hat Days Festival in Tilburg dit weekend. Nee, Norman komt er niet. Ik kan me wel voorstellen dat Simply Red gedraaid wordt. Dat is ook altijd gezellig, hè?

Richard Marx, kennen we hem nog? En Satisfied. Ook Muse kwam voorbij en Starlight. Pittige popmuziek is dat, hè? Dan moet je stevig in je schoenen staan, wil je dat allemaal wel kunnen horen en meemaken. Zeg een bericht van de website, jongens. www.omroeppnm.nl. Er is morgen een internationale kunstmarkt. Van 11 tot 5 in de kasteeltuin bij kasteel De Keverberg. Jaarlijks is dat die internationale kunstmerk. En dit jaar zijn er ongeveer 55 kunstenaars bij aanwezig. Dus dat is heel wat. Die tonen dan hun werk. Toegang is €5. En kun je ook nog gaan kijken in het nieuw geopende kasteel. Weet je wel, was een poosje dicht. Maar het is weer open. Hier en daar een ander kleurtje, een kleine verandering. En het is weer open voor publiek. Pak je dan meteen eventjes bij. Morgen dus van 11 tot 5 die kasteeltuin met de internationale kunstmarkt. Misschien ben jij ook wel creatief met knutselen, bouwen, schilderen. Dan heb je daar wellicht de mogelijkheid om even je ogen uit te kijken. Of een praatje te maken, een vraag te stellen. Wat aan te schaffen voor thuis in de kamer, wat dan ook. Of misschien wil je zelf nog een schilderijtje kwijt. Je weet het niet, hè? Dit en meer. Lees het gerust even na op de website www.omroeppnm.nl. Zometeen hebben wij die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Somber mag nu al. Yeah.

0: Steve Milban en Swing Town. Zeg, zit jij er alweer klaar voor?
1: Wat zijn de beste 500 albums ooit gemaakt? Muzikanten, producers en journalisten brachten hun stem uit en wij gaan de lijst voor je draaien. Vandaag nummer
0: 321, die is voor John Hyatt en Bring the Family. We hebben het over zomer 1987. John is dan al een paar decennia bezig. Helemaal goed, helemaal prima. Maar toen kwam die ene hit, Have a Little Faith in Me. En dat trok zijn hele carrière een flink stuk omhoog. Dat het ook aantrekkelijk werd voor iedereen die van tevoren nog geen liefhebber was. Het was weer zijn 8e album en een heleboel vrienden deden mee. Ik noem een Ry Cooder, ik noem een Nick Lowe, Jim Keltner doet mee. En van de liedjes werden er ook zoveel nagezongen en nagespeeld. Want Have a Little Faith in Me werd ook nog een hit voor Joe Cocker. En Bonnie Raitt ging er vandoor met Thing Called Love. Maar het was Hyatt die het spul verzonnen had en als eerste opgenomen had. Overigens was Have a Little Faith in Me niet het eerste liedje dat op single verscheen. Dat was Thank You Girl. Wat wij gaan doen? Ja, we doen hem wel, hè? Gewoon die fijne pianoplaat. Have a Little Faith in Me.

Twee stuks uit die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Tom Petty, het album Wildflower, staat op 244. En 6 weken geleden draaiden wij die titelsong. Het was zijn tweede album destijds en een van zijn best verkochte. Vandaar ook bij ons zo hoog in die lijst. De ene keer met zijn begeleidingsband, dan weer zonder. Dat gaf hem soms een klein beetje meer vrijheid, zoals dat dan genoemd wordt. En deze was prima. You Wreck Me. Er kwamen nog een paar liedjes meer op single uit, zoals It's Good to Be a King en Leave Virginia Alone. Ach jongen, mooi spul, allemaal prima van die Tom Petty. En ervoor inderdaad zat er nog eentje, John Hyde, je kent hem wel. Heb zelf herinneringen aan die man met dit lied. Hij stond op Bospop met zo'n band, weet je wel, een beetje country achtergrond en dergelijke. Want er stonden er een paar bij op het podium met de hoed op. En toen ineens ging John een stapje aan de kant, want daar stond dat keyboard. En hij begint dat intro te spelen van Have a Little Faith. En het werd een klein beetje stil en we stonden allemaal te genieten. Dat deed die vent toch hartstikke goed, hè? Oké, genoeg erover. Volgende week meer muziek uit die mooie lijst. Nu hebben wij Direct en Oh My God, It's Happening.

De Black Keys, ook altijd goed voor een lekker feestpartijtje op je radio. En de Lonely Boy. Zeg, het is een weekend dat er van alles te doen is, hè. Wat je dan nog gaat doen? Ik wens je een heel fijn weekend en veel plezier zometeen met de collega's. Hoi, hoi.

0: Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Weekend met PNM.
1: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Weekend met PNM. Het is zaterdagochtend 29 augustus. Het is 10 uur en de komende 2 uur neem ik jou mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week. Kijken naar de leukste uitjes in de regio die vandaag en morgen op het programma staan. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek van Gouwe Ouwe tot de nieuwste hit. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus pak die koffie en dat lekkere broodje erbij en geniet van jouw zaterdag. Dit is Weekend met PNM.

Zeker de Kelly Family en RSQ mogen niet ontbreken in het programma Weekend met PNM op deze zaterdag 29 augustus. We gaan even naar het nieuws in een kort, oftewel de headlines van het nieuws. Deze week overleed Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische negerleider die de hoofdrol speelde in de oorlog bij Bosnië en de genocide van Srebrenica. Mladic stierf afgelopen donderdag in de gevangenis in Den Haag, waar hij een levenslange straf uit zat. Het nieuws raakte ook de Limburgse Bosnië-veteranen. Onder hen Wilbert Beurskens, die in 1995 als militair in Bosnië diende. En het Bouwens en Buurtcollege Agora Maas en PL Inpanningen onderzoeken de mogelijkheden om Inpanningen in pro-VMBO-voorziening op te zetten. En daarmee willen de scholen voorkomen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor passend voortgezet onderwijs buiten PL en Maas terechtkomen. En inwoners die nog vuurwerk in huis hebben, kunnen dit in september, dus de komende maand, gratis en anoniem inleveren bij speciale inleverpunten in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus 2026 geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, dat is nog allemaal toegestaan. En dan gaan we uiteraard naar de weersverwachting. Het is dit weekend tamelijk wisselvallig met het komen en gaan van buien. Het blijft wat wisselvalliger allemaal. Alleen vanmiddag dan hebben we wat droger weer te verwachten. Temperaturen zo'n 22 à 23 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 10:30. En je weet het, meer nieuws op de site omroeppnm.nl. En ook allemaal in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: En met een hele langzame feit verdwijnt Romanijze met twee woord slechts. Je luistert naar Weekend met PNM op deze zaterdag 29 augustus. En dan is exact 7 minuutjes voor 10:30. En voor 10:30 gaan we even een reisje maken richting Offenbeck. Nick. Want een vertrouwd stukje Offenbecks erfgoed is terug in het hartje van het dorp. Afgelopen week is het carillon namelijk geplaatst op het vernieuwde plein. En daarmee bereikt een jarenlange operatie om het carillon voor Offenbeck te behouden een belangrijk moment. Wij staken de Maas over en gingen richting Offenbeck met camera en microfoon.
1: Is de toren afgebroken? En toen is het eigenlijk begonnen met een groep mensen die daar erg fanatiek in zijn gebleven. En toen is het echt beginnen te leven voor wat we wouden doen en hoe. Want het is niet zo makkelijk voor zo'n ding van de grond te krijgen. Met eerst ontwerpen, dan met sponsors, dan met dat. Maar het is gelukt en we zijn vandaag trots dat het gaat gebeuren.
2: Kijk, en belangrijk is dat die gefabriceerd is in Kortenstaal, zodat hij ook absoluut onderhoudsvrij is. Gewoon, en dat is belangrijk met het oog op de toekomst.
3: Maar hoe moet hij dan uitzien? Nou, die oorspronkelijke toren die daar heeft gestaan, die was 40 meter hoog. En toen zeiden we, weet je wat, we maken een schaalmodel, 1x4. En dan is hij 10 meter hoog en dan is hij ook 6-hoekig.
4: Met hulp van vrijwilligers, leerlingen van het Gres College en het Repair Café werden de klokken gerestaureerd. Het carillon werd bovendien uitgebreid tot 18 klokken en voorzien van moderne digitale techniek.
3: Wat de mensen vroeger deden, als ze hier kwamen, dan keken ze naar de klok. Hoe laat is het? En wij hebben er nog iets aan toegevoegd. We hebben een paar dingen eraan toegevoegd. Dat begint met, zeg maar, Offenbeck blief Offenbeck. Offenbeck blief Offenbeck. Dat is een bekende carnavalsmelodie. En dat hebben we er eigenlijk rondom aangebracht. Plus, zeg terug in de tijd, de kamin, de uitloop, zeg maar, van de schoorstenen met de rook. Want de rook moet positief blijven doorgaan in Offenbeck, voor Offenbeck.
1: Supermodern met verlichting, de klokken zijn aangepast. We kunnen de muziek afspelen, zowel via de telefoon, maar ook via een synthesizer of weet zo'n ding. Ze kunnen spelen, ze kunnen hem aansluiten en live spelen. En een super verlichting. We kunnen bijvoorbeeld met carnaval rood, geel en groen maken. En met kerst kunnen we een leuk kleurtje maken. Dus hij is supermodern.
3: Stel, 3:10 loop jij met je vriendin hier en die is jarig en je hebt ons doorgegeven, die is jarig, dan spelen wij lang zal zijn leven, ik noem maar wat.
5: Alles kan straks.
3: Ja.
2: Gewoon de mogelijkheid is aanwezig om vlaggen aan de toren te hangen. En is ook mogelijk om banners. Gewoon dat vanaf de straat, gewoon alle verenigingen, iedereen in het dorp kan er gebruik van maken. Gewoon om de toren, zeg maar, levendig te houden. Gewoon, de toren staat gewoon ter beschikking aan de gemeenschap.
3: En de klokjes van de oorspronkelijke toren, die zijn weer mooi terug. Want het waren 12 stuks. Dat hebben we uitgebreid naar 18. Waarom? Omdat je dan meer met tussentonen alles kunt spelen.
6: Als je voelt wat dit nu met dat neerzetten al doet en dat er een erkenningspunt is en dat het, we hadden het er net over, dat je dadelijk afspreekt met vriendjes en vriendinnetjes bij de toren, opa's en oma's, hun kinderen, kleinkinderen zien bij de toren, dan gaat dat heel waardevol zijn.
4: Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zondag 20 september worden niet alleen het vernieuwde plein en de carillontoren officieel in gebruik genomen, maar wordt ook de nieuwe naam van het plein onthuld, de opening van het sluitstuk van het herinrichtingsproject.
1: In september gaan we openen en dan hebben we een leuk programma. Eerst met opening. Het is niet alleen het carillon, want we hebben hier een historische route. We hebben hier het plein en er komen officiële naam, krijgt het plein. Dat hebben ze nog nooit gehad, kerkplein. En nu krijgen we een officiële naam en dan wordt de toren geopend. En dan wordt hij nog eens gezegend door pastoor. En dan begint het hele feestprogramma. En duurt de hele zondagmiddag. Dus iedereen is welkom en we hopen dat het erg druk wordt.
6: Maar ja, het is wel mooi. Het brengt leven in de brouwerij en dat is net wat we nodig hebben.
1: Ja, het hoort gewoon erbij en hij heeft hier altijd gestaan. En ik denk dat de mensen straks als ze weer gewend zijn, dan dat ze er blij mee zijn. Tenminste, dat hopen we.
0: En het mooie staaltjewerk is terug te zien op onze YouTube-kanaal bijvoorbeeld. Of ons ander social media kanaal, de website.

Ja, en met het domino met Jambalaya gaan we richting het nieuws. Het is 3:30. Deze week overleed Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische legerleider die een hoofdrol speelde bij de oorlog in Bosnië en genocide van Srebrenica. Mladic stierf afgelopen donderdag in de gevangenis in Den Haag, waar hij een levenslange straf uit zat. En het nieuws raakte ook de Limburgse Bosnië-veteranen, onder wie Wilbert Beurskens, die in 1995 als militair in Bosnië diende. En de gebeurtenissen hebben nog altijd invloed op Beurskens, die meerdere keren naar Bosnië terugkeerde. Komende dinsdag vertrekt hij opnieuw samen met andere veteranen per fiets richting Bosnië. En dit keer met de bedoeling ook van het land te genieten. En toch blijft de reis beladen en vindt Beurskens dat Mladic langer had moeten boeten voor zijn daden. Hoewel Mladic inmiddels is overleden, blijven de herinneringen aan 1995 voor Beurskens en andere veteranen sterk aanwezig. Het Bouwens- en Buurtcollege Aangehoren Maas en Peel in Panningen onderzoeken de mogelijkheden om in Panningen een pro-VMBO-voorziening op te zetten. En daarmee willen de scholen voorkomen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor passend voortgezet onderwijs buiten Peel en Maas terecht gaan komen. En de pro-VMBO-voorziening is bedoeld voor leerlingen die dus tussen praktijkonderwijs, pro- en VMBO inzitten en voor wie beide onderwijsvormen niet goed aansluiten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding met als doel hen waar mogelijk succesvol te laten doorstromen naar het VMBO. Aanleiding voor de verkenning zijn signalen van basisscholen en ouders dat de leerlingen uit Peel en Maas nu soms buiten de gemeente passend onderwijs moeten gaan volgen. Het Bouwens- en Buurtcollege Aangehoren Maas en Peel onderzoeken dus daarom of er kleinschalige voorzieningen dichter bij huis mogelijk zijn, zonder een volledige afdeling praktijkonderwijs op te richten. En de scholen werken hierbij samen met regionale partners en het samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg. Als de plannen organisatorisch en financieel haalbaar blijken, kan de voorziening mogelijk vanaf 2027 al gaan starten. En inwoners die nog vuurwerk in huis hebben, kunnen dit in september, dus komende maand, gratis en anoniem inleveren bij speciale inleverpunten in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus jongstleden geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, is nog allemaal toegestaan. Voor de regio zijn 2 momenten aangewezen waarop vuurwerk kan worden ingeleverd. Op donderdag 3 september kan dat tussen 8:00 en 17:30 bij de gemeentewerf Venlo aan de Hulsterweg 19. En 2 weken later, op donderdag 17 september, is er tussen dezelfde tijden een inlevermoment bij de gemeentewerf Roermond aan het Slachthuisstraat 102. We gaan meteen door naar het weer. Nou, het is dit weekend tamelijk wisselvallig met een komen en gaan van buien. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar vanavond en vannacht trekken opnieuw talrijke buien over onze regio en gaat het flink waaien. Er kunnen behoorlijk wat windstoten voorkomen, vooral westelijk van onze provincie. Dus hoe westelijker, hoe meer je last krijgt van de sterke windstoten. Ook morgen en de dagen erna blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen 22 à 23 graden. Alle nieuws en meer nieuws uiteraard op de site omroep1m.nl en allemaal ook te vinden in de gratis app op jouw telefoon.

0: Hoewel de temperaturen niet meer boven de 30 graden zullen uit gaan komen. Toch weer heel even een zomers plaatje van Alvaro Soler. Nick. Jong Nederland Maasbree heeft in Limburg bespaard oorkonden ontvangen voor de verduurzaming van de eigen blokhut. Gedeputeerde Mark van Kaldenberg reikte de uitreiking uit tijdens een bezoek aan de jeugdorganisatie. De blokhut wordt daarbij gezien als een voorbeeld voor andere maatschappelijke organisaties in Limburg. Een verslag van Jury Buys.
1: Ja, trots, hè. We zijn er natuurlijk trots op dat we dit hebben gekregen van de provincie. Met name omdat we dus gekozen zijn als meest duurzaamste blokhut van Limburg. Dus wat wil je nog meer?
2: Omdat ze hier bij de blokhut in Maasbree het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed hebben gevormd. Daardoor hebben ze een aantal investeringen kunnen doen in de verduurzaming van deze voorziening. Daarmee Jong Nederland Maasbree voor de komende jaren voor Maasbree ook echt weer toegankelijk gemaakt. Een toegankelijk gebouw waarbij ook echt heel veel duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.
3: De blokhut stamt uit 1977 en is daarna nog twee keer gerenoveerd. Wat begon met een lekkend dak en de wens om rolluiken te plaatsen, groeide uit tot een veel groter verduurzamingstraject. Het gebouw kreeg onder meer een nieuw en geïsoleerd dak, zonnepanelen, driedubbel glas en LED-verlichting.
1: En daarbij kwam de warmtepomp om de hoek, er kwam de nieuwe elektrotechnische laadvier om de hoek. We hebben de schilderwerk aangepakt, we hebben als kers op de taart zelfs een laadpaal voor de weg staan die openbaar is, dus iedereen mag er gebruik van maken.
2: En dat maakt dat de energierekening van 430 naar 270 euro kan. En dat is natuurlijk voor de financiële duurzaamheid van een vrijwilligersorganisatie, het weefsel van de Limburgse samenleving zou je zeggen, is daar enorm belangrijk.
3: Voor Jong Nederland was het verduurzamen van de blokhut geen eenvoudige klus. Via het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijke gebouwen kreeg de organisatie hulp van een duurzaamheidscoach. Die hielp onder meer met het projectplan, berekeningen en de aanvraag voor subsidies.
1: We zijn dus nu klaar. De energierekening loopt al omlaag. Die moet nog lager komen. En we merken het in de zomer, in de winter en vooral in de zomer. Het afgelopen zomer als het stikheet is. Met HR++ gas en de rolluiken die we gekregen hebben. En de brandwerende schermen. Blijft de temperatuur in de blokken nog lekker laag.
3: De verduurzaming gaat voor Jong Nederland verder dan alleen besparen op de energierekening. De organisatie wil ook aan kinderen laten zien wat verduurzamen in de praktijk betekent.
1: Wij zijn altijd bezig met kinderen bewust te maken met duurzaamheid. Dat doen we natuurlijk spelend. We Jong Nederland spelen, leren spelen. En aldoende op kamp en tijdens bijeenkomsten wordt dat langzaam in de kinderen binnengebracht.
3: De blokhut wordt door Limburg bespaard gezien als voorbeeld voor andere initiatieven. Binnenkort komt de provincie met een nieuwe subsidie.
2: We hebben onlangs ook zelf in ons parlement besloten dat we ook zelf een subsidieregeling gaan lanceren voor het maatschappelijk vastgoed. Dus juist voor dit soort gebouwen die ontzettend belangrijk zijn voor Limburg, daar willen we iets mee doen.
3: De verduurzaming is nog niet helemaal klaar. Jong Nederland heeft nog meer op het wensenlijstje staan.
1: We zijn natuurlijk nooit klaar. We zijn aan het denken over een thuisbatterij. Zoals de meeste mensen dat denken zijn. Want onze zonnepanelen moeten straks natuurlijk wel blijven renderen. En inductiekookplaat. Maar we zijn nu ook bezig voor bijvoorbeeld de toiletgroep aan te pakken. Want ons waterverbruik is wat hoog.
2: Ik denk dat het fantastisch is dat daardoor er een accommodatie staat waar de komende 20, 30 jaar ook weer hier die mooie activiteiten die Limburg zo mooi maken plaatsvinden.
0: We gaan naar Queen en Crazy for the Little Things Called Love.

0: Ja, wat maakt ze toch een hit? De ene hit na de andere. Queen en Crazy Little Thing Called Love. En wie ook allemaal hits maakten, waren de Breukers uit Panningen.
1: Nick.
0: Echter, na 24 jaar komt er een einde aan de vaste lovensteed van de Breukers uit Panningen. De broers Lutgard en René Scheren stoppen na het komende vaste lovenseizoen. De twee stonden door de jaren heen op tal van podia in Limburg en boekten meerdere successen op liedjesavonden en uiteraard het LVK. Bart Nelissen zocht hen op.
2: We vinden het nog steeds heel leuk om te doen. Maar we merken ook wel, mijn kinderen werden ooit, ik samen toen een appje zo van, ik stond in de Kuzentempel of ik ben door en denk, oh ja, hij wil ik ook wel bijzien. Dus het is een beetje dus goed geweest. We hebben 24 superleuke jaren gehad, veel meegemaakt. Ja. En waar je zoiets van, dus nou is het nog leuk, wij vinden het nog leuk. We denken dat de mensen het nog steeds leuk vinden en volgens mij moeten ze stoppen zolang het nog leuk is. En niet dat mensen gewoon denken van, daar hebben ze die twee weer. En dat is niet, maar ik denk dat het moment er nou is om te zeggen. Breukers, jasken aan de kapstok.
3: Toen we het weer terug 22 jaar bestongen, toen hadden we altijd een beetje van, het is misschien een mooie tijd of moment om te stoppen. Maar ja goed, dan kreeg ze toch weer aanvragen voor het jaar erop. En die optreden ging alweer twee jaar, die werden over twee jaar geboekt. Nou ja, dat gaan we nog maar een keer doen. Maar afgelopen jaar had ik ook heel erg van, het is toch allemaal leuk, maar het is ook wel goed geweest. En ja, dat was echt het moment dat we dachten, nou is het misschien op het goede moment dat we gewoon gaan stoppen en zeggen van, nou ja, het is klaar.
4: De lijst van successen is lang. 6 keer wonnen de broers de liedjesavond in Panningen in Kapel. 4 keer de beker op het PNM Liedjesfestival. En menigmaal werd de LVK-finale bereikt. In 2023 werden ze met de APK-site 5e met Viers Club Limburg.
3: De eerste paar jaar hebben we wat eerder jaar met de liedjes al meegedaan. En toen werden we langs toch een beetje gevraagd van links en rechts wat optreden, omdat mensen dat toch wel leuk vonden. Maar eigenlijk van 2007, 2008, een beetje het serieuzere werk. Marijn Gijs gevraagd voor een nummer te maken. Dat moet in een gezet. En toen kwamen we in 2009 nog mee in de finale. Eigenlijk heel onverwacht, eigenlijk verrast.

En zo is het eigenlijk begonnen. In 2013 de samenwerking met Mark van Mullenkom, die erbij kwam met De Wolken. Toen werden we zesde op het LBK. En dat is misschien wel, maar ja, de doorbraak is natuurlijk. Maar toen werden de mensen wel, toen wisten de mensen wel in Limburg een beetje weer mee.

0: Geen vaste Lovers-nummers dus na dit seizoen meer. Maar helemaal stoppen sluiten de broers niet uit.
1: We blieven geen zingen, dus dat we misschien wat meer het Nederlandstalige lied gaan doen. En dat we met de carnaval lekker vrij gaan gooien. En dat we dan in de zomer... Nee, de broertjes, maar de broertjes weer. Nee.
2: Nee, maar dat zou kunnen.
1: Misschien, daar zien we een beetje over nadenken. En dat vinden we ook leuk, want we zingen liever geen zingen. Maar de vaste lovende op een gegeven moment... Ik denk, ja, de laatste 11 keer waar we stonden, nogmaals... Dus het is ook gewoon veel jeugd om te gaan komen. De muziek, ik zeg niet dat het verangert, maar het werd anders. En ik heb gezegd, ik ga niet hakken op de bühne. En allemaal die dingen, dat past niet bij ons. Zo zien we niet. We hebben een heel leuk tijd achter de rug. Heel veel vrienden en leuke vastelovers artiesten hebben we leren kennen. En hebben we nog steeds heel veel contact mee. En dat is gewoon iets wat ze nooit gaan vergeten.
3: De tijd is aangebroken, ik lig wat deurenblind. Geen goed, veel kleuren, amper onderscheiden.
1: Maar ik weet dat we een keer bij een van de laatste PNM Festival stongen. Dat er zo'n meiden van Krasok nerven stonden. Van dingen, oh, het zien de breukjes. Toen hebben we van, oh ja, nou. En toen zien we op een gegeven moment ook overal met gestopt met de liedjes over de panningen. Terwijl we het een warm hart altijd hebben toegedragen. Maar wij gingen op een gegeven moment richting een professionele studio, richting Milestone. We gingen ook optredens doen, dus we hoeven een langer budget te doen, ook aan de muziekbank. Dus het verschil door en door ook al groter. Ja. En we hebben ook nog meegedaan met die liedjes over, even goed met producties van Milestone. We hebben net zo goed verder en derde worden. Maar op een gegeven moment was het goed en toen hebben we gezegd van door gaan we het stoppen. Maar we sloten wel af dit jaar. We gaan dit jaar wel meedoen in de liedjes over. We hebben altijd gezegd, we zijn gestart op de liedjes over in Panningen. Bij de Kuus het Kapel en daar gaan we ook weer eindigen. Dus we hebben wel... We gaan nog eindronde doen, de liedjesavond. We gaan ons inschrijven voor het LVK. En we gaan nog heel veel leuke optredens doen. We hebben nog heel veel in de agenda staan. En vastelovers dinsdag inderdaad, om 11 uur, om 10:30 service, doen we bij de concurrenten het allerlaatste optreden.

zeker. En wat is nou toepasselijker dan het laatste minuutje of de paar laatste minuutjes van het eerste uur af te sluiten met de Breukers. En ik dacht, ja, in de wolken. Ja.

0: Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Weekend met PNM.
1: Een hele goedemorgen en welkom bij Weekend met PNM. Fijn dat je luistert. Het is zaterdagochtend 29 augustus en het is 6 over 11. Ik wou bijna zeggen 11 over 11. Ik sta nog helemaal in die carnavalsfeer van de Breukers, maar inderdaad 6 minuutjes over 11. En een goed komend uur neem ik jou mee door het weekend. We blikken terug op de opvallendste gebeurtenissen van het afgelopen week. Kijken naar de leukste uitjes in de regio die vandaag en morgen op het programma staan. En natuurlijk hoor je weer de beste muziek van Gouwe Ouwe tot de nieuwste hits. En tussendoor hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus pak die koffie en een lekker broodje. En misschien ook al met een kop soep erbij. Geniet van jouw zaterdag. Dit is jouw weekend met PNM.

0: Tijdens Wems en Mr. No Idol, hoge plaats in de PNM Top 15. Op welke plek? Luister dan straks om 5 uur naar de PNM Top 15. En dan hoor je richting de klok van 6 uur. Let op, richting de klok van 6 uur. Dat zegt al genoeg waar hij staat. Nou, de kinderen van Leij en Door Peters en Beringen zijn op 25 augustus jongstleden samen precies 1100 jaar oud geworden. En dat vraagt om een feestje. 7 jaar geleden vierden de kinderen al hun gedeelde 1000ste verjaardag. En afgelopen week kwamen daar nog eens een keer 100 jaar bij. Bart Nelissen ging richting Beringen en ging even een kijkje nemen. En proostte wellicht heel even mee.
1: 3-4 keer per jaar komen we nog bij elkaar en dan doen we het meestal al vrij vroeg op de dag met een brunch ergens. En dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten en het is zelden dat iemand niet kan. Dus wij vinden het wel heel belangrijk om bij elkaar te komen regelmatig.
2: We hebben altijd samen opgetrokken, de ene hielp de andere. En zo zijn we groot geboren.
1: Ik mocht altijd tussen mijn vader en moeder zitten met eten. Want dat was wel heel belangrijk, want ik was de jongste. En ze waren toch bang dat ik anders niet genoeg te eten kreeg. Een oudere broer van mij heeft eens op een verjaardagsfeest gezegd... bij de Petersen hoeven niet per se lekker te zijn. Het is wel heel belangrijk dat er heel veel is.
3: Nee, ik ben nummertje 13. Ik was altijd het ongelukskindje in de rij.
4: Hoe is het om zoveel broers en zussen te hebben?
3: Ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Ik ben er ook altijd grens op geweest. Ik vertelde dat ook als ik een sollicitatiegesprek had. Of toen ik in Maastricht op de school zat en het hoe zoet was. Altijd met veel trots verteld. Ik ben één van de 14.
2: Alle 14 kinderen zijn getrouwd. Hebben allemaal kinderen gekregen. En de mooiste tijd is dat geweest.
3: Ja, ik was wel een beetje tjerkukske. Weet ze wel, hè? Die jongste. Als we zondags gingen eten, die knieën, de dikke batsen, die waren er al lang uit voordat ik in de beurt was.
1: We hadden zo'n hele ouderwetse kuip, waarin in de zomer de augurken ingewassen werden. En daar werd dan wat warm water in gegooid en wat koud water. En ik had altijd geluk dat ik nog redelijk warm water had. Maar goed, of die laatste niet toch een beetje koud kregen. Er werd volgens mij wel 1 keer of zo wat warm water bijgegooid.
3: De kleintjes mochten als eerste. Dus onze Alwie, de allerjongste, die ging erin. En dat was gelukkig niet zo'n vies peuk. En dan ook kwam ik. En die dan ook kwamen, ja. Ik geloof dat soms een keer ververs worden, de kuip.
2: Als we naar het lof moesten, zondagsmiddags, dan gingen we naar het kerkhofpadje, dan gingen we fietsen of we gingen naar de film. Bij Vios.
5: Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat wij ons 1000-jarig verjaardag hebben gevierd met z'n allen. We zien nu alweer 7 jaar later. Vanuit de hemel kijken er een aantal mensen met ons met. Denken aan ons vader en ons moeder.
6: En ook dit keer ging de reis naar het kerkhof Petje. Dit keer voor een andere reden. Er werd een bloemetje gelegd op het graf van Leij en Door Peters, de ouders.
4: Heb je nu dan papa en mam gevraagd van, we zien wel een erg groot gezin.
3: Jazeker. Ik zeg, moeder, weet je dat je 11 jaar en 7 maanden in verwachting ziet geweest in haar leven? Vond je dat nou echt zo schoon? Nee, meetje, zag eens moeder. Ik ben, en moet ik even kijken, ik dacht naar de 10e. Naar de 10e, dat was dus aan. Toen hij zoiets van, oké, het is wel genoeg geweest nou. En toen is ze naar de dokter gefietst, op een fietsje, op een kapel. En dokter, ja, ik vind het eigenlijk wel goed geweest. Wat kan je daar aan doen? En wat zag de dokter? Maar door. Die zijn toch alle 10 gezonk. En die kunnen zich toch methelpen thuis, op het lang en met het hoes houden. Nou, loop maar lekker gewoon. En dan ging ons moeder weer naar huis. Germ. Ja, zo ging dat.
4: En zo ging het door.
3: En zo ging dat door.
4: Maar ik heb er wel leuke broers en zussen over gehoord.
3: Ja, moest ik kijken wat is zo'n stijl. Prachtig toch?
7: Ook al kent ze mij, geliefde niet meer geren. Toch zeg ik dat nog stil. Mijn man doet het beland.
2: En papa ook natuurlijk. Wow.
1: Niet vergeten.
2: Niet vergeten.
0: Leuk die verhalen allemaal. En dan was het na de 10e of na de 11e. En van die badkuip, ik kan me eigenlijk ook nog wel herinneren. Hè, dat koude en warm water. En er werd er zo'n ploens heet water bij gegooid. Dan was het weer te heet. Zeker die ouderen onder ons kennen die verhalen allemaal.

Uitstekende country muziek van Ella Langley. En toevallig ook nog een keer haar allernieuwste Choice in Texas. En als ze nou onder de toren deze country muziek gaan spelen, daar moet ik heel even gaan kijken. Nee, want vandaag dan is er iets anders aan de beurt. Dus vandaag 29 augustus kunnen de bezoekers de hele middag namelijk luisteren naar Blooskapel Os Genuge uit het Belgische Bree. Onder leiding van Bert Adams. En dit is allemaal te doen van 2:30 tot 4:45. Luister en geniet. De entree is ook nog eens een keertje gratis. En de optredens vinden dus plaats onder de toren op het Raadhuisplein in Panningen. Heb je daar nou geen zin in? Wil je liever spelletjes spelen? Ook dat kan. Vanmiddag tussen 1 en 5. Je kunt vrij inlopen om een spel te spelen. Iedereen van jong en oud is welkom en de toegang is gratis. En Roy Koudhoofd, spelauteur van Kapers op de Kust, is aanwezig om van alles te vertellen over hoe je nou een bord- of kaartspel ontwerpt en op de markt brengt. En onder begeleiding van twee diverse ervaren spelspelers ga je aan de slag. En je hebt geen voorkennis nodig. Er zijn veel spellen beschikbaar, maar een eigen spel nemen mag natuurlijk ook. Het is allemaal te doen in Museum Peel en Maas in Helden. En zeg je nou, ook dat is niet helemaal naar mijn zin. Nou, weet je wat, we zijn nooit voor één gat te vangen. Dan kun je nog altijd naar, moet ik heel even kijken. Oh, kijk. Naar Peel Podium Singersong, het buitencentrum De Peelen. Daar is het namelijk te doen. Het bezoekerscentrum van het Nationale Park De Peel heeft namelijk een gezellig en klein overdekt amfitheater waar op zaterdagmiddag, dus ook vandaag 29 augustus, muziek wordt gespeeld. En op deze plek kunnen muzikanten op uit de Peelstreek zich presenteren. Het programma is zeer divers, van duo tot zanggroep en van covers tot eigen liedjes. En vandaag van 2:30 tot 3:00, dus de tijd is wat korter. Allemaal te doen in het overdekte theater van het buitencentrum. Entree is een vrijwillige bijdrage die ten goede komt aan het Peelpodium. Het buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 in Osbol. Dus dat even meegenomen. We gaan naar muziek. Muziek van Chicago. En If You Leave Me Now staat op het programma.

Drie minuutjes over 11:30 op deze zaterdag 29 augustus. En ook vandaag hebben we nieuws. Deze week overleed Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische legerleider die een hoofdrol speelde bij de oorlog in Bosnië en de genocide van Srebrenica. Mladic stierf afgelopen donderdag in de gevangenis in Den Haag, waar hij een levenslange straf uit zat. En het nieuws raakte ook de Limburgse Bosnië-veteranen, onder wie Wilbert Beurskens, die in 1995 als militair in Bosnië diende. De gebeurtenissen hebben nog altijd invloed op Beurskens, die meerdere keren naar Bosnië terugkeerde. En komende dinsdag vertrekt hij opnieuw, samen met andere veteranen, per fiets richting Bosnië. En dit keer met de bedoeling ook van het land te genieten. En toch blijft de reis beladen en vindt Beurskens dat Mladic langer had moeten boeten voor zijn daden. Hoewel Mladic inmiddels is overleden, blijven de herinneringen van 1995 voor Beurskens en de andere veteranen sterk aanwezig. Het Bouwens en Buurtcollege Agora, Maas en Peel in Panningen onderzoeken de mogelijkheid om in Panningen een pro-VMBO voorziening op te zetten. En daarmee willen de scholen voorkomen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor een passend voortgezet onderwijs buiten Peel en Maas terecht gaan komen. En de pro-VMBO voorziening is bedoeld voor leerlingen die tussen praktijkonderwijs, pro en VMBO inzitten en voor wie beide onderwijsvormen niet goed aansluiten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding met als doel hen maar mogelijk succesvol te laten doorstromen naar het VMBO. Aanleiding voor de verkenning zijn signalen van basisscholen en ouders dat leerlingen uit Peel en Maas nu soms buiten de gemeente passend onderwijs moeten volgen. Het Bouwens en Buurtcollege Agora, Maas en Peel onderzoeken daarom of een kleinschalige voorziening dichter bij huis mogelijk is zonder een volledige afdeling praktijkonderwijs op te moeten richten. En als de plannen organisatorisch en financieel haalbaar zijn, kan de voorziening mogelijk vanaf 2027 gaan starten. En inwoners die nog geen vuurwerk of die nog vuurwerk in huis hebben, want voorheen was het omgedraaid, hè? Maar in elk geval, inwoners die nog vuurwerk in huis hebben, kunnen dit in september gratis en anoniem gaan inleveren bij speciale inleverpunten in Venlo en Roermond. Sinds augustus jongstleden geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod. Alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten zijn nog toegestaan. En voor de regio zijn twee momenten aangewezen waarop vuurwerk kan worden ingeleverd. Op donderdag 3 september kan het tussen 8:00 en 17:30 bij de gemeentewerf Venlo aan de Hulsterweg 19. En twee weken later, op donderdag 17 september, is er tussen dezelfde tijden een inlevermoment bij de gemeentewerf Roermond en de Slachthuisstraat 102. En we gaan meteen door naar het weer. Wat gaat het weer doen? Nou, dit weekend is het tamelijk wisselvallig met een komen en gaan van buien. Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar vanavond en vannacht trekken opnieuw talrijke buien over onze regio. En gaat het flink waaien. Temperaturen zo'n 23 graden. En ook morgen en de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig. Zover het weer en nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site van ons, omroep1.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, zijn één na laatste hit. Hè? Bruno Mars met On My Soul. Zijn allerlaatste hit is met Carol G. En die zit er ook alweer aan te komen. Nou jongens, hij maakt muziek na 10 jaar heel even gepauzeerd te hebben. Nou, we gaan van het een naar het ander. In Weekend met PNN. De leerlingenraad van basisschool De Groenling heeft maatregelen tegen hondenpoep in het Ringoverpark gepresenteerd. De kinderen en de ouders zijn het lange tijd beu om hondenpoep van schoenen te moeten poetsen. Ik ruik het nu al als ze het erover hebben, dan denk ik van ja, inderdaad.
1: Eerst kwam er een ouder en die had een brief geschreven over dat er best wel veel werd gepoept op onze school. Tot honden. En dat we daar wat aan moesten doen. Dus toen zijn we daar met de maakwerkweek mee bezig geweest.
2: Tijdens de maakwerkweek hebben de leerlingen zelf bordjes en posters gemaakt om duidelijk te maken dat hondenpoep opgeruimd moet worden. Suze maakte samen met een vriendin deze poster.
3: Dit is een meisje en die ruimt de poep wel op, maar dit is een meisje en die ruimt de poep niet op. En dan zegt de directeur en juf Sharon en de andere juf Judith dat je dat wel moet doen. En zij zegt nog steeds nee, maar dan gaat ze het wel opruimen. En dat moet ook.
4: Ik denk omdat ze een poepzakje vergeten en dan laten ze het gewoon liggen. Meestal vergeten mensen het en dan kunnen ze hier een poepzakje pakken en het alsnog opruimen.
2: Ten slotte heeft Bodie nog één boodschap voor iedereen die zijn hond uitlaat langs de Groenling.
4: Ruim je poep op,

0: Nog even wat zomerse klanken van Kieran Kaiser, Mi Latina Corazón. En zoals we weten, of zeker al gemerkt hebben, is de zomervakantie voorbij. Het zit er allemaal op. En na 6 weken zomervakantie is het ook voor Anwar weer heel even wennen. De leerlingen van Taalschool in Panningen begint het nieuwe schooljaar bovendien op een nieuwe locatie. Een plek die meteen zijn goedkeuring kan wegdragen. En dit is groter, beter en mooier. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Hier leren wij heel veel. En dat is nog de eerste dag, dat is nog niks. Dat is heel leuk. We hebben daar keuken en dinges. En we hebben kraan. We hebben kasten, we hebben boeken. We hebben buitenspelen. Dit is beter dan die vorige. Dit is groter en beter en mooier.
2: Onze kinderen hebben heel veel kwaliteiten en heel veel kennis en heel veel ervaringen. En daarmee zijn zij volledig leerling, net zoals alle leerlingen in Nederland. En zij krijgen dus ook volledig onderwijs, zoals alle leerlingen in Nederland. En wij doen dat vanuit thematisch werken. We starten dadelijk met het thema wereldbevolking. En binnen dat thema integreren wij de taal. En dus ook de Nederlandse taal. En daar hebben we ook natuurlijk de momenten dat we daar extra aandacht aan geven. Maar wij dagen onze kinderen uit op alle gebieden. En dat doen we vanuit interessante, diepe thema's. En we gaan in die zin niks uit de weg. Want als je het hebt over de wereldbevolking, ja, daar kunnen onze kinderen natuurlijk al heel veel over aan elkaar ook vertellen. Maar we zijn wel sensitief als we kijken naar de thema's. Wat is voor onze leerlingen daar misschien wat gevoeliger voor? En hoe pakken we dat dan met elkaar aan? Dus daar denken we met elkaar heel goed over na.
3: Na 6 weken vakantie is het belangrijk dat de lesstof weer even naar boven wordt gehaald. Dat weet ook Anwar, die het belangrijk vindt om te herhalen.
1: Door die weekend dat we hebben het gekregen, zomervakantie, is die niet goed, want hebben wij alles vergeten. De categorieën, zo. Vandaag heb ik alles weer gegeten.
4: Dus een beetje weer herhalen, opnieuw?
1: Ja, moet ik weer herhalen om te weten.
5: Ik kijk even naar de punten, want wij hebben nog geen punt gegeven bij lezen. Zeg het maar.
3: De taalschool verzorgt onderwijs aan anderstalige kinderen. De verhuizing hangt samen met de verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Maasbree. En daardoor wordt ook de samenwerking met Prisma voor het onderwijs aan anderstaligen voortgezet.
6: Als een kind nieuw in Nederland komt, dus een nieuwkomer, dus ze komen nieuw hier, dan hebben ze eigenlijk recht op 2 jaar extra ondersteuning in het leren van hoe gaat het hier in Nederland, in het Nederlands onderwijs. Wij staan hier voor zeer effectieve lessen, dus er wordt hier echt op een hoog niveau lesgegeven, waarbij de kinderen met een rijk aanbod eigenlijk binnen 2 jaar zo snel mogelijk, maar vooral zo intensief mogelijk, meegenomen worden in ons onderwijssysteem. De lessen die gegeven worden door de leerkrachten worden goed voorbereid en er wordt veel aandacht besteed aan differentiatie. En daarmee bedoelen we dat ieder kind ook zijn thuistaal gebruikt en dat we dat ook inzetten om op basis daarvan ook aan te kunnen laten sluiten bij de normale lessen zoals die in alle scholen van Nederland worden gegeven. Dan na 2 jaar kunnen ze dan ook aansluiten, zoveel als mogelijk, bij de reguliere scholen.
2: We hebben plek voor ongeveer 60 leerlingen. En het afgelopen schooljaar zijn we ook heel trots dat er 9 leerlingen zijn uitgestroomd naar regulier onderwijs. Maar intussen zijn er ook weer 9 nieuwe leerlingen die bij ons gaan starten. En daarmee komen wij op ongeveer 52, 53 leerlingen waar we mee starten. Er is gisteren nog een nieuwe aanmelding binnengekomen. Dus ja, we hebben nog een paar plekken vrij.
5: Dan is het weer aan de kant.

Ja, Post Malone geeft het al aan. Enough is enough. Ik hoop dat je leuk vond de afgelopen twee uurtjes van 10 tot 12 op deze zaterdagochtend 29 augustus. Maar het is nog niet voorbij. We zijn pas halverwege de wedstrijd. Want zometeen schuift Mathieu FM aan. En hij heeft ook weer twee uurtjes voor de boeg, et cetera, et cetera. Dus de hele middag weer lekker live radio. Tot straks wellicht, misschien om 5 uur met PNM Top 15. De ene deur gaat dicht en de andere deur gaat open. Teddy Swims als laatste met The Door.

0: Omroep Gabellen. Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Het was de hit van het jaar 1986 in Nederland. When the going gets tough, the tough get going. You're the Billy Ocean. Aan het begin van een nieuwe Mathieu FM, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 29 augustus 2026. En het was in de week dat het KNMI bekend maakte dat de zomer van 2026 de boeken ingaat als de warmste sinds het begin van de metingen. Ondanks dat de meteorologische zomer nog tot en met maandag duurt, kan de Weerdienst al vaststellen dat het nooit eerder zo warm was als dit jaar. De gemiddelde temperatuur in de beeld kwam uit op 19,3 graden, waar het oude record op 18,9 stond. Dat werd gemeten in 2018. Wat deze zomer vooral erg opviel waren het aantal tropische dagen. Daarvan waren er 26 en op 7 dagen kwam het kwik zelfs uit boven de 35 graden. Lokaal lag het aantal extreem hete dagen nog veel hoger, zeker hier in onze regio. Daarnaast regende het ook erg weinig, waardoor de waterstanden in rivieren en meren flink zakten. En dat zorgde ook voor dat veel bomen dus nu al hun blad laten vallen. Of de hete zomer een voorbode is voor een onstuimige herfst, dat durft de Weerdienst niet te zeggen. En het was ook de week dat de AVRO-TROS meldde dat het volgend jaar niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De omroep heeft de bal nu bij de NPO gelegd. Zij zullen de komende tijd in beraad gaan wat ze gaan doen. Bij AVRO-TROS vinden ze het onbegrijpelijk dat Israël nog steeds mag meedoen, ondanks het conflict in de Gazastrook. De boycott leverde vooral verbaasde gezichten op. Zo is Songfestival-coryfee Cornald Maas het niet eens met de beslissing. Hij zegt dat het niet deelnemen geen manier is om je onvrede te laten blijken in deze situatie. De NPO gaat zich de komende tijd beraden op wat te doen met de Nederlandse deelname. KRO, NCRV en BNNVARA hebben al laten weten de deelname niet te willen organiseren. Het Songfestival vindt volgend jaar mei plaats in Bulgarije. En ja, het was ook de week dat Dolly Parton is overleden. Dinsdag toen maakte haar familie via een video op social media bekend dat ze is overleden. Dat was haar wens, om dat op die manier bekend te maken. Ze werd 80 jaar. De countryzangeres leed korte tijd aan een vorm van kanker. Ze moest eerder dit jaar al optredens afzeggen vanwege gezondheidsproblemen. Helaas overleden. De Queen of Country Music was een gevierd zangeres die geliefd was bij enorm publiek. Ze verkocht tijdens haar carrière meer dan 100 miljoen platen. Het is nog niet normaal, man. En ze scoorde ook vele hits, natuurlijk met nummers als Jolene, 925 en You Are. Maar het allermooiste liedje in mijn optiek wat ze ooit geschreven heeft, dat is dit. I Will Always Love You, Dolly Parton.

kunt toch wel zeggen dat dit de nieuwe generatie country-artiesten is. Je hoorde Stella Lefty en haar nieuwe single Boston. Ze komt niet uit Boston, ze komt uit Illinois, ze komt uit Chicago. Maar ik vind het echt heel erg goed liedje. Boston, ze weten dus Stella Lefty. Daarvoor nog Dolly Parton en I Will Always Love You. Later natuurlijk nog een gigantische hit geworden in de versie van Whitney Houston. Maar het origineel, dat werd toch echt door Dolly Parton geschreven. Ja, je luistert naar Mathieu FM met zometeen Nathalie Imbruglia. Toorn komt eraan. Na deze. We mogen bijna weer september draaien. Maar eerst Fantasy, Earth, Wind & Fire.

0: In Nederland is het toch zeker wel een one-hit wonder, hè? Nathalie Imbruglia. Je hoorde Thorn hier in Mathieu FM, kwam uit in 1997. Maar volgens mij is zij in thuisland Australië nog best wel heel erg groot en bekend. En ik kan me nog goed herinneren, dat ging ook wel een klein beetje over dit nummer. In 2011, toen wilden ze bij de Top 2000 op Radio 2 iets bijzonders doen. En lieten ze André Kuipers de lijst openen vanuit het ISS. Hij zat daar toen, hadden een hele technische verbinding allemaal ingewikkeld gemaakt met de ruimte. En hij moest de nummer 2000 aankondigen. Was dit liedje, Thorn. En hij struikelde me toch over die artiestennaam. Dat echt...
1: Albumtrack.
0: Dat was niet normaal. Nee, de... Later heeft hij daar zelf in een interview nog wel over gezegd dat hij er behoorlijk van baalde. Maar ja, goed, hij kon er op dat moment niks meer aan veranderen. Mooie man, André Kuipers, echt een schitterende vent. Goed, het is tijd voor de albumtrack. En de albumtrack, dat is deze week een album van een band waarvan ik toch kan zeggen, ik heb al hun albums. En dat is niet omdat ze dan maar eentje hebben uitgebracht. Nee, ze hebben er vier uitgebracht. Maar ik ben gewoon best wel fan van deze band. Ik heb het over de band Nothing But Thieves. Ze kwamen in 2015 met hun debuutalbum. Dat was titelloos. Daar hing geen titel aan. Maar toen ik dat hoorde, ik was wel meteen fan van ze. Ik vond het zo ontzettend goed. Het is gewoon weer echt lekker zo'n goede rockband. Het is allemaal wat rauwer. Het is wat harder. Ik voelde het wel meteen. Grote hit van dat album was Trip Switch. Uiteraard zou ik bijna willen zeggen. Maar daar staan ook nog heel veel andere liedjes op. Een beetje kleinere liedjes ook. En liedjes die... die wel echt ook met gevoel geschreven zijn, zeg maar. Ik ga voor je draaien. Het liedje Graveyard Whistling. En dat zou je misschien kunnen kennen in de versie van Morgan Wallen. Want die heeft het een paar jaar geleden zelfs nog gecoverd. Maar het is echt... Ik weet niet waarom, maar het is gewoon zo'n mooi liedje. Ik ga het voor je draaien. Van het album Nothing But Thieves, dus uit 2015. Hoor je Graveyard Whistling.

Nieuwe single van Fontaines D.C. Je hoorde Marianne. Het nieuwe album dat komt eraan. 16 oktober komt het uit. Dopamine Chamber gaat het heten. En ja, dit is dus het eerste nieuwe geluid. Ik heb er echt wel ontzettend veel zin in. Ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album dus van Fontaines D.C. Tijd voor het pen en weerbericht. Want ja, de zomer die is toch echt wel voorbij. In ieder geval als we kijken naar het weer buiten. Vanmiddag dan ziet het er goed uit. Het zou als droog kunnen blijven. Maar ben niet verbaasd als er alsnog een spatje regen kan vallen. Tot de 22 graden. Vanavond gaat het wel echt regenen en ook vannacht. En morgen dan hebben we ook zo'n lekkere wisselvallige dag. Met maximumtemperaturen van wederom 22 graden. Volgende week ziet het er naar uit. Maar goed, een slag om de arm en een flinke ook. Dat het wel wat droger gaat blijven. Maar ja goed, hè, dat is lekker ouderwets koffiedik kijken. Je luistert naar Mathieu FM zometeen in de spotlight. Een band die voor mij wel heel erg bijzonder is. Wie of wat dat is, dat hoor je zo meteen na Alex Warren.

Stond allemaal op een debuutalbum uit 2005, het album Hopes and Fears. Je hoorde Keen en Band and Break. Hier in JFM daarvoor nog Alex Warren en Passenger. Tijd voor de spotlight dus. En ik zei het al, het is een band die voor mij best wel bijzonder is. Want ik ben er behoorlijk mee opgegroeid. Dit was een van de favoriete artiesten van mijn vader. En dat schalde thuis meer dan eens door de woonkamer. Dan had hij weer een LP gevonden en die werd dan opgezet. Ja, lieve mensen, een LP. Het is weer helemaal terug, hè, LP's. Dus het is niet meer zo gek. Maar ik heb het over het kleine orkest. Ik ben nu bezig aan het lezen in het boek van Harry Jekkers. Het boek Ik hou van mij, dat is zijn biografie. Ik wou zeggen zijn autobiografie, maar dat is het niet. Het is wel een geautoriseerde biografie. Dus hij heeft hem goedgekeurd, volledige medewerking, alles erop en eraan. Maar wat een ontzettend interessant boek is dat. Die man die heeft best wel een roerig leven geleid eigenlijk. Aan de ene kant, aan de andere kant ook helemaal niet. Maar hij heeft behoorlijk diepe dalen gekend en hoge pieken ook. Maar het is gewoon zo'n ontzettend mooie man. Als je dat leest, ja, ik hoor hem praten. Dat is zo mooi. Ik hoor het hem gewoon allemaal vertellen. Al die prachtige verhalen. Ook uit de tijd van Klein Orkest, dat echt allemaal geen hele makkelijke tijd is geweest. Ze hadden een debuutalbum gemaakt. En daarna dachten ze van, ja, zo, dit hebben we. Dat was het album Het Leed Versierd uit 1982. En dat dachten ze, dat hebben we zo klaar. Maar toen werd ze gevraagd om een liedje te schrijven rondom een hele demonstratie tegen kruisraketten. Dat werd het prachtige liedje Over de Muur. Ga ik zo meteen voor je draaien. Maar toen had Harry Jekkers zoiets van, ja, ik wil geen losse singles uitbrengen. Daar heb ik allemaal geen zin in. Daar moet een album rondomheen. Maar dat heeft hem zoveel moeite gekost om samen met zijn vaste sparringpartner, als het gaat om tekstschrijven, Koos Meinders, om daar een album omheen te breien. Dat heeft hem heel veel moeite gekost. En daarna moest er eigenlijk nog iets komen. En daar wisten ze helemaal niet meer wat ze moesten gaan doen. En toen zei Koos Meinders van, laten we anders kinderliedjes gaan schrijven. En toen zei Harry, dat is een goed idee. Dat gaan we doen. Nou, dat werd het fantastische album Roltrap naar de Maan. En daar komt dit liedje vanaf. Ik moest iets van dat album draaien. Gewoon omdat ik ermee ben opgegroeid. En omdat ik het zo'n ontzettend leuk album vind. Ik had heel veel kunnen draaien. Liedjes over nijlpaarden, over dromedarissen, over spinnen. Maar het werd deze. Leuk is raar. Klein Orkest.

Dit liedje, dit is toch zo'n ontzettend mooi liedje. Klein orkest over de muur hoorde je. En daarvoor nog leuk is raar. En over die over de muur heb ik ook nog wel een leuke anekdote over eigenlijk. In het begin van dit jaar, in januari, was ik met een vriend van mij, waar ik geregeld mee op reis ga, waren wij op Gran Canaria. We hadden even behoefte aan zon, we waren daar. En ja, s'avonds, je wilt dan toch eventjes lekker een biertje drinken, de kroeg in, weet ik veel wat. Dus wij daar naartoe vonden we een karaokebar. Nou, ik ben helemaal niet zo van de karaoke, normaal gesproken. Maar goed, wij daar zitten, biertje drinken, mensen uitlachen die gingen zingen. Het was er niet zo druk, dus dat scheelde voor die mensen misschien wel. Maar ja, iedereen die er wel zit, zit je aan te kijken. En die vriend van mij, die zit op een gegeven moment... Joh, zullen wij ook een liedje aanvragen? Doen we over de muur van Klein Orkest? Daar heeft hij toch niet. Nou, dat had hij dus wel. Nou ja, en wie A zegt, moet dan toch ook B zeggen. Dus wij stonden daar op het podium met z'n tweeën over de muur te zingen in een kroeg op Gran Canaria. Ik denk dat die mensen echt gedacht hebben van wat zijn dit voor een stelletje idioten. Die hebben er, ja, ik weet wel zeker, helemaal niks van begrepen. Nou ja, ik wil tegen die mensen zeggen dat het mij eigenlijk helemaal geen ene fluit boeit wat ze er wel of niet van begrepen hebben. Maar wij hebben ons wel daarna echt kapot gelachen. We hebben er nog een biertje op gedronken. En daarna toen was het eigenlijk gewoon wel klaar. Klein orkest over de muur. Je hoorde ook nog Leuk is raar, dus van dat fantastische album Roltrap naar de maan uit 1985 geloof ik. Daarna ging het overigens wel vlot bergafwaarts, hè, met Klein Orkest eigenlijk, na het uitbrengen van Roltrap naar de maan. Ze vonden daar wel trouwens nog een Edison voor. Dat moet dan wel weer eventjes gezegd hebben. Maar nee, eigenlijk na het uitbrengen van Roltrap naar de maan, toen was het klaar. En toen stopte de hele band ermee. Om vervolgens wel in 2017 weer bij elkaar te komen voor een hele serie reunieconcerten. Die ze destijds hebben gegeven in onder andere Carré. Maar eigenlijk verder, ja, in die hele tussenperiode. Harry Eckers die ging solo het podium op. Die ging cabaret maken. Die ging heel veel andere dingen doen. Maar niet meer optreden dus als Klein Orkest. Dat is wel misschien een gemis geweest. Er had misschien veel meer in gezeten. Maar zoals ik al zei, ze hadden steeds meer moeite om liedjes te schrijven. Ik denk dat de koek toch onderhand wel heel erg op was. Ik heb nog twee platen voor je. En dat zijn zeker niet de minste. Ja, in ieder geval dit uur, zometeen naar de klok van 1. Ik ben echt wel weer bij je terug, hoor, met heel veel meer goede muziek. Maar ik ga nog twee tracks voor je draaien voordat de klok 1 uur slaat. Zometeen hoor je Bente, 3-2-1. Waarom die? Nou ja, ik ben gewoon fan van haar, maar ook echt wel van dit liedje. Gewoon omdat het een hele fijne... ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon echt een heel erg fijn liedje. Maar eerst eventjes nog terug naar de jaren 80, naar Birmingham. Want daar komt de groep UB40 vandaan. Ik draai wel eens vaker iets van ze. En ja, er zijn een paar tracks van ze waar ik een godschuwelijke hekel aan heb. Die I Got You Babe. Ik kan hem niet meer horen. Maar deze daarentegen... Ik weet niet, dit is dan weer heel erg lekker. Het klinkt lekker zomers. Ik weet dat het geen zomer meer is. Maar toch, deze is zo fijn. Heerlijk. Nog eventjes dus. Sing your own song. Dit is UB40.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Tennissen, Pluto Sport.
2: Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

Een van misschien wel mijn favoriete liedje van Agda en de Munnik. Ja, denk het wel. Ren Lenny Ren hoorde je uit 2002. Het was de opmaat eigenlijk, de aanleiding, hoe noem je het, voor een heuse rockopera die ze later zouden gaan maken. Ren Lenny Ren heette die. Daar brachten ze ook een nieuw album bij uit. Liedjes van Lenny. Dat is eigenlijk een album met liedjes die uit die voorstelling komen. Maar ja, het is wel. Ik vind het wel mooi. Ren Lenny Ren, Agda en de Munnik. Je hoorde ze aan het begin van een nieuw uur met Joy FM. Een hele goede middag nog steeds. 29 augustus. En 29 augustus is ook de dag dat vanavond een nieuw seizoen begint van het programma Beste Zangers. Ga je vanavond kunnen zien op NPO 1. 21:50 gaat dat beginnen. En ik ben dan altijd, als ze dat aangekondigd wordt, ben ik altijd van, oh, wie hebben ze deze keer uitgenodigd? Daar ben ik altijd, ik ben altijd een beetje nieuwsgierig. En ik moet zeggen dat ze dit jaar een gemengd, interessant gezelschap hebben. Want bijvoorbeeld, wie komen? Yves Berendsen. Ja, die heeft volgens mij maar één hit gehad. Maar goed, hij mag wel komen. Maar wie bijvoorbeeld ook komt, is Desiree. De voormalige frontvrouw van Two Brothers on the Fourth Floor. Dat is toch vet. Die vrouw die kan zingen. Dat is niet normaal. Daarnaast is er uitgenodigd Django McCroy. Natuurlijk voormalig Songfestival deelnemer Busy komt. Fee Klaassen en Zoe Levi. En vanavond is de eerste aflevering. En in die eerste aflevering is het de beurt aan Clouseau. Die staan dan in het middelpunt, zeg maar. Dus ze gaan hun liedjes zingen. En ja, ik hoop alleen maar dat het echt heel erg goed wordt. Ik ben een behoorlijke fan van Clouseau. Ik heb Koen en Chris Wouters behoorlijk hoog zitten. Dus ja, ik hoop gewoon echt dat het goed wordt. Dat het een beetje is zoals ze bejubeld werden. Eigenlijk in de Vlaamse variant van dit programma. Namelijk Liefde voor Muziek. Ik hoop dat het een beetje die kant op gaat. Dat hoop ik echt. Vanavond te zien dus op NPO 1. Maar nu al, even een klein beetje Clouseau op je radio. Nobelprijs in Mathieu FM.

Wat een goed liedje. Die nieuwe single van Sommieux hoorde je. Feels Part 2. En dat Part 2, dat slaat er dan weer op dat er... er is ooit een Part 1 geweest. Maar die Part 1, die is al 11 jaar geleden uitgebracht. Dat was namelijk de B-kant van het allereerste singeltje van Sommieux. Dat was de single Easy. Die kwam uit in 2015. En het klinkt heel raar, want het was een digitale single. Maar op de B-kant zeg maar, dat was deze Feels. Maar dan de eerste variant. En daar hebben ze nu dus op het nieuwe album een nieuwe versie van uitgebracht. Daarvoor nog Clouseau en Nobelprijs. Vanavond dus het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Brengt ons bij de Zero's Knaller. En de Zero's Knaller, dat is door deze week eentje die begint met aftellen. Of eigenlijk optellen. Maar het klopt niet helemaal op de manier waarop dat er afgeteld wordt. Bono, de zanger van U2, die zegt namelijk... Unos, dos, tres, catorce. Vertaald, 1, 2, 3, 14. Er bestaan diverse theorieën over dat hele gebeuren. Van joh, waarom tel jij nou af 1, 2, 3, 14? Het is allemaal een beetje apart. Want dan zeggen er mensen van ja, hij telt af. Want dat komt neer op het feit dat het album waar dit op staat, How to Dismantle an Atomic Bomb, het 11e studioalbum is. Waarom tel je dan af naar 14? Maar goed, andere mensen zeggen hij verwijst naar de Bijbel. Eerste Testament, tweede boek, derde hoofdstuk, 14e vers. Het is nog steeds een klein beetje een vaag gebeuren van waarom telt hij nou af op deze manier? Misschien moeten we het Bono maar gewoon eens zelf een keer vragen. Als we nooit een spreker krijgen, ik zal hem erover aan zijn jasje trekken.

Als ik het zou mogen zeggen, dan was dit het beste liedje dat de Beatles ooit gemaakt hebben. En er zullen mensen zijn die daar totaal niet mee eens zijn, maar ik vind dat. Dus dan kan ik het maar gezegd hebben. Penny Lane, je hoorde het hier in Mathieu FM op Omroep PNM. Het liedje dat ervoor zorgde dat de straat Penny Lane in Liverpool een gigantisch bedevaartsoord werd voor Beatles fans. Blijft toch ook altijd een mooi fenomeen. Goed, het is tijd voor een overzichtje van de sport. Want vandaag wordt er gevoetbald in de Eredivisie door drie velden maar liefst, moet ik zeggen. Want er is een derby in Rotterdam vanmiddag om 16:30. Namelijk Excelsior tegen Sparta. Om 17:15 AZ tegen Go Ahead en om 21:00 nog PEC Zwolle tegen NEC. PEC tegen NEC mag je eigenlijk niet zeggen, maar het is wel zo. Morgen zijn er dan 5 wedstrijden. FC Utrecht neemt het op tegen PSV om 12:15. Om 14:30 Feyenoord tegen ADO en ook Willem II tegen Heerenveen. Om 16:45 Telstar tegen Ajax. En om 20:00 dan nog Cambuur tegen FC Twente. Je kunt wel zeggen dat we dit jaar in Europa in ieder geval een behoorlijke goede vertegenwoordiging hebben van Nederland. Dat doen nogal wat ploegen mee. In de Champions League namelijk Feyenoord en PSV. In de Europa League NEC en AZ. En dan in de Conference League nog Ajax en FC Twente. Het is niet normaal wat er aan Europese ploegen meedoet. Aan Nederlandse ploegen meedoet in Europa. Zo moet ik het zeggen. Dit seizoen. Echt niet normaal. Gefietst wordt er ook, want de Vuelta a España is bezig. Oftewel de Ronde van Spanje. Die fietsen vandaag 171 kilometer van Puigcol naar Cerracho. Dat gaan ze doen op een redelijk vlak parcours. Er zit één puist in het parcours. Maar die zit wel relatief dicht bij de finish, hoor. Dat is een bergje nog van de derde categorie. Dus ja, wordt het voor de sprinters? Misschien wel, misschien niet. We gaan het allemaal meemaken wat dat vanmiddag gaat brengen daar in Spanje. Formule 1, dat is er niet. Want die hebben een weekje vrij. En dan gaan ze volgende week naar Monza voor de Grand Prix van Italië. Dus daar op Monza. Altijd een heel mooi circuit, vind ik dat. Dus dat is voor volgende week. Kijk of Verstappen het iets beter kan doen dan de afgelopen weekend in Zandvoort. We gaan het meemaken. Dit is Mathieu FM met David Bowie. China Girl!

Elke reden om K3 te draaien is een goede reden. En vandaag is er een goede reden. Want vanavond dan is de uitreiking van een van de belangrijkste belangrijkste muziekprijzen. Nou ja, misschien wel in België. Daar wordt namelijk de Radio 2 zomerhit bekendgemaakt. Dat is dus het beste zomerhitje van België van dit jaar. En K3 is genomineerd met deze dus. Met de zomer van Oya Lele. Vanavond dus te zien bij... of 41 is dat allemaal te zien. Ja, als je dan naar wil kijken, het kan allemaal. Zij zijn dus genomineerd. Dat is allemaal leuk. Op het strand in Blankenbergen, daar wordt dat opgenomen. Ik hoop dat ze een beetje lekker weer hebben. Maar goed, dat zien we vanavond wel. Het is tijd voor het weerbericht. Want ja, vanavond kan er dus in Nederland althans hier in de buurt een bui vallen. Dat is allemaal nog maar afwachten of dat ook aan de kust gaat gebeuren. Het wordt in ieder geval vanmiddag 22 graden. Kan een spatje regen vallen. Het kan droog blijven. Het kan alle kanten op. Vannacht dus regen. Morgen weer 22 graden. In de middag dan... is het wisselvallig, de zon schijnt, er kan een buitje vallen. En de rest van de week, ja, het wordt allemaal niet zo heel erg onaardig hoor. Temperatuur die blijft zo rond de 22 graden hangen. En het blijft ook wel een aantal dagen gewoon lekker droog. Dus ja, voor die mensen die daar een beetje van houden, zo zonnig droog weer. Dan zit je echt wel goed hoor, de komende tijd hier in Nederland eigenlijk met het weer. Waar je ook goed zit, dat is hier bij Omroep 1M. Want ik heb nog zoveel fijne muziek voor je. Zometeen ook nieuwe muziek van een band. Ja, ik heb ze hoog zitten. Het is een van mijn favorietjes uit Nederland komen ze ook. Ik ga eerst maar eens iets anders draaien. Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

Wat een goede plaat, hè? Echt, deze is zo ontzettend goed. Rudimental samen met John Newman. Je hoort de Feel the Love hier in Mathieu FM. Daarvoor nog Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Tijd voor nieuwe muziek, dus ik zei het al. Dit is van een band die ik hoog heb zitten, namelijk van Direct. Vorig jaar toen speelden ze in de Kuip. Als laatste artiest ooit mochten ze een concertreeks geven in de Kuip. Een enorm hoogtepunt voor die band. Maar ja, tijdens zo'n concertreeks, er zijn ook wel eens momenten dat je eventjes, dat je verveelt. Dat je een beetje met je gitaartje gaat zitten of met een piano gaat zitten. En gewoon lekker een beetje gaat lopen pingelen. En dat is wat Direct volop gedaan heeft in die week tussen de optredens door. Want ze hebben daar toen een eerste demo in elkaar geknutseld van een liedje wat dus gisteren is uitgekomen. Het liedje My Friend, dat hebben ze toen eigenlijk gewoon in elkaar geknutseld. En dat is nu uit. Dat is echt wel een heel erg goed liedje geworden. Er zit een hele lekkere, mooie, rustige opbouw in. En daarna dan komt die lekker los. Ik vind het gewoon goed. Echt waar, ik vind het echt goed. Het gaat lekker verder op die vorige single van ze, Woundful. Dus het is een hele mooie opmaat richting hun nieuwe album. Gaan we voor je draaien. Nieuwe single van Direct. Heet My Friend.

Hij gaat toeren, deze man, deze Tame Impala. En dat doet hij volgend jaar. En dan komt hij ook naar Nederland, want hij gaat een aantal concerten geven in Ahoy, in Rotterdam. Om precies te zijn gaat hij daar 3 keer staan tijdens zijn tour. En wat leuk is, hij heeft een hele leuke support act meegenomen, namelijk Wet Leg. Dat is echt een heel erg leuk bandje. Ga ze maar eens een keer opzoeken als je ze niet kent. Maar dat is een hele leuke support act. Je hoorde Dracula dus van Tame Impala hier in Mathieu FM. Daarvoor nog nieuwe muziek van Direct. Dat was My Friend, hun nieuwe single. Nieuwe album komt er dus ook aan. 9 oktober moet dat gaan uitkomen. Ik zit trouwens even te kijken naar die concertreeks van Tame Impala. Duur! Duur! Zo, ik wist dat concertkaarten de laatste tijd behoorlijk duur zijn geworden. Maar dit vind ik wel behoorlijk aan de prijs. Goed, ik ga geen prijzen noemen. Ik wil daar allemaal geen reclame voor maken. Maar ik vind het behoorlijk duur. Goed, het is tijd voor de 2 voor 2. Dat is niet duur, want die komt volledig gratis tot jou via het radiotoestel. Dat deed hij vorige week ook. Toen draaide ik Enter Sandman van Metallica en Agnes Obel. Nee, dat moet ik niet zo zeggen. Het is geen Duitse namelijk. Agnes Obel en Riverside. Wat is dan de link tussen die twee? Want je zult denken, Agnes Obel, Metallica, de totaal verschillende muziekstijlen. Ze hebben een overeenkomst, want Lars Ulrich, drummer en oprichter van Metallica, is in hetzelfde stadje geboren als Agnes Obel, namelijk Gentofte in Denemarken. Dat is een voorstad van Kopenhagen en daar komen ze dus allebei vandaan. Dat is de overeenkomst tussen die twee plaatjes, een bands eigenlijk. Ja, en vandaag ook weer twee verse tracks in de 2 voor 2. Zometeen Purple Disco Machine en Ilar met Dopamine. Naar Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Ik spreek je volgende week weer bij Nieuw Mathieu FM. Tot dan!

0: Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: voor hier.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. In het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

Like the way I do. Van Melissa natuurlijk. Edwidge. Welkom weer bij een uurtje. André Anders, het foute uur. Iedere zaterdag tussen 4 en 5 uur. En dat gaan we vandaag ook lekker doen. Oh, we gaan zo lekker muziek draaien. We hebben wel wat verzoekjes binnengekregen. En die laten we uiteraard de revue vandaag passeren. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Of ga uw werkje doen. Of ga... Edwidge. Welkom weer bij een uurtje. André Anders, het foute uur. Iedere zaterdag tussen 4 en 5 uur. En dat gaan we vandaag ook lekker doen. Oh, we gaan zo lekker muziek draaien. We hebben wel wat verzoekjes binnengekregen. En die laten we uiteraard de revue vandaag passeren. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Of ga uw werkje doen. Of ga doen wat je lekker wilt.

Oh, heerlijk, die nummers uit de 80s. Musical Youth en Pastor Dutch uit 1982 alweer. De tijd van de instuif hier en toen nog in Panningen. In het gemeenschapshuis. En ja, daar hadden we ook nog een ander nummer. En toen kwam ook de videoclip uit. En dat was ook in de jaren 80. Oftewel precies te zijn in 1982. De Dixie Midnight Runners. Dat was toen heel modern video en muziek. En nou ja, geweldig. We laten de revue passeren hier bij André Anders. In het Foute Uur op deze zaterdagmiddag.

Origineel is het nummer al uit 1968, geschreven door de Rus Boris Potemkin. En later is dat, dus eerste keer werd dat gezongen door Michal Butman. Later door een Russische actrice. En dat is tig keer gecoverd, dus ook door deze groep WTF of What the Fuck met Da Bob. Een heerlijk nummer hier in dit foutuur. Hetzelfde geldt voor de No Mates. Ook lekker nummer.

0: Nummer komt origineel uit 1963 van Wendy en de Rainbows. En natuurlijk Denise van onze eigen niemand minder als Blondie heeft het uitgebracht in 1978. Heel snel verder met andere muziek, Free From Desire.
1: Het Foute Uur, het Foute Uur.

0: Foutuur op deze zaterdagmiddag. Rond de klok van 4:30 alweer. Dea Hula Meet Her on the Love Parade. En daarvoor natuurlijk Kadook en de Night Train. We gaan nog heel langzaam naar wat rustigere liedjes heen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we toch nog heel even naar wat Nederlandstalig werk van de Partypoepers. En die gaan nog steeds altijd met de tandem naar de kroeg.
1: Het Foute Uur. Het Foute Uur.

Fantijn en Jochem Fluitsma. En geproduceerd natuurlijk Fluitsma en Fantijn. Ruud Jacot met Hartslag. Alweer uit 1997. Op speciaal verzoek gaan we naar UB40 en Chrissy Hynde.

mensen, we lopen alweer bijna tegen het einde aan van dit uur. Het foute uur weer bij André Anders op de zaterdagmiddag. We gaan er zo dadelijk nog eentje draaien. Jawel, nog eentje. En dan zeggen we voor dit uur vaarwel tot een volgende André Anders. Misschien wel op de woensdagavond tussen 8 en 9 uur. Een gewone André Anders. Wat is dan gewoon? Nou ja, zonder foute uurmuziek. En anders hoor ik u graag weer terug volgende week zaterdag. Ik zei het al, we gaan eruit met één lekker nummer. Hathaway en What is Love. Bedankt voor het luisteren. Nog een fijn weekend. En tot de volgende André Anders.

0: Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien, dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Een hele goede middag. De vakanties zitten erop. We zijn weer terug in het dagelijks ritme. En na deze reguliere week uiteraard ook weer de tijd voor de PNM Top 15. En ook nu weer met de tip van de week. Stay tuned en geniet van een uur vol beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. En over de nummer 1 gesproken staat Shakira met Die Die. De World Cup song van dit jaar nog wel aan de top. We gaan het zien over een kleine 55 minuten hoor je de uitslag.
1: PNM Top 15. Nummer 15.

0: Heel langzaam verdwijnt Samber met Home Wrecker. Op nummer 15, komende van 11, 21 weken in de lijst. We gaan naar nummer 14, komende van 9. Miles Smith en Niall Horan. Ook voor hen misschien de laatste week in ons overzicht met Drive Safe.
1: Nummer 14.

0: Ja, ze rijden heel veilig de top 15 uit. Nu nog op nummer 14. Op nummer 13 komen we de nieuwkomer van vandaag tegen. Ik heb het over Karol G samen met Bruno Mars. Met de titel Still. In Still zingen de twee supersterren over de angst om een geliefde kwijt te raken. En de belofte van de onvoorwaardelijke liefde. Zelfs na een mogelijke relatiebreuk. Karol G opent het nummer met piekergedachten over een toekomst zonder haar partner, waarop Mars haar geruststelt en absolute trouw belooft. De emotionele boodschap is luid en duidelijk. Ware liefde overstijgt de pijn.
1: Nummer 13.

0: Mooi die samenzang van Carol G en Bruno Mars met Still. Nieuw binnen op nummer 13. We gaan naar nummer 12. Komende van 10. Criss Cross Amsterdam met My Oh My.
1: Nummer 12.

0: de salami, baby.
1: Ja, mai oh mai, maar crisscross Amsterdam. De hoogste plek, de nummer 10 positie. Terug dus weer op nummer 12. En over nummer 10 gesproken, komt er zo aan. Maar we pakken eerst nummer 11. Komende van 14, twee weken in de lijst. Sander. En zijn lichaam is er nog niet klaar voor.
2: Nummer 11.

0: Summer, my body isn't ready. I like you. Op nummer 11, komende van nummer 14. Voordat we naar de nummer 10 gaan, even een overzichtje. De nummers 15 tot en met nummer 11 heb je later ingeschakeld. Je luistert naar PNM Top 15. Op nummer 15, komende van 11, Summer met Homewrecker. Op nummer 14, komende van 9, 19 weken trouwens in de lijst. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Nieuw binnen, Karol G featuring Bruno Mars met Still. Van 10 naar 12, Chris Cross Amsterdam met My Oh My. En zojuist Summer met My Body Isn't Ready. Twee weken in de lijst. De top 10 staat klaar. Ja. Namen zoals Ella Langley, Rutger van Barneveld, Bruno Mars, Teddy Swims, etc. etc. Dus blijf luisteren. Op nummer 10 van nummer 8 komen de 12 weken in de lijst. Justin De Wild met zijn Cheerio.
1: BNM Top 15.

0: Waar je ook kwam en waar je ook ging, hoorde je dit nummer. Cheerio en Justin de Wild. Is het niet het geval, dan hoor je hem nu dus voor de eerste keer op nummer 10. We gaan naar nummer 7. Nee, van 7 komende naar nummer 9. Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 9.

0: Ja, heel even in de top 3 gestaan. Alex Warren met Passenger. En nu dus op zijn retour komende van 7. En nu op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Ah, dat is het winst. Van 11 naar 8, dat betekent 3 plaatsen naar voren. Ik heb het over Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Nummer 8.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Na 8 volgt meestal nummer 7. En dan zien we de hoogste stijger van deze week. 6 plaatsen winst. Ik heb het over Ella Langley met Chosen Texas.

0: Stanley and Chosen Texas. En als je deze melodie en deze tekst hoort, dan ga je ongetwijfeld heel even terugdenken aan Dolly Parton, die ons deze week ontvallen is. We gaan naar nummer 6. Op diezelfde plek blijven staan. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 6.

0: Ja, je merkt het meteen. De zwoele, de klamme zomernachten zijn voorbij. Het weer verandert. En we zitten in andere sferen. De festivals, die zijn allemaal passé. En we zijn weer terug in het normale leven. En daardoor wellicht dat Rutger van Barneveld is blijven staan op nummer 6. Je weet het immers nooit hoe het allemaal gaat en staat. Wat wel bestaat is de top 5. Daar kom ik zo op terug. Maar heb je later ingeschakeld? Je weet het. Je luistert naar de PNM top 15. Dan heb je nummer 10 gemist. Justin de Wild met Cheerio. Komende van 8. Op nummer 9. Alex Warren met Passenger. Op nummer 8. Komende van 11. Cameron Whitcomb met Kingdom F4. Ella Langley met Choosing Texas. Op nummer 7 trouwens. De hoogste stijger van deze week. Ella Langley met Choosing Texas. Op nummer 7. En zojuist hoorde je Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. De top 5 staat klaar. De ranking van 1 tot en met 5. Wie staat op 3, wie staat op 2 en wie staat op 1? Staat überhaupt nog Shakira met Burna Boy op die nummer 1 positie? Blijf luisteren de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Ben je weer helemaal bijgepraat. We gaan beginnen op nummer 5. Ook blijven staan. Bruno Mars en On My Soul.
1: BNM. Top 5.

0: 5 weken in de lijst. Op nummer 5 Bruno Mars en On My Soul. 15 weken in de lijst staat Teddy Swims met Mr. Know It All. Op
1: nummer

0: net geen nummer 1 geweest tijdens Swims met Mr. Know-It-All, maar wel 15 weken in de lijst. Dus hij heeft al heel wat plezier ons gebracht, althans luisterplezier. We gaan richting de top 3. Ja, we gaan de koe bij de horens pakken. Is het nou steeds het vaste clubje wat daar staat, wat daar zit, wat er niet van wijken weet? En misschien brengt straks de tip van de week, die we dus straks draaien, volgende week daar verandering in aan. Maar nu is het nog allemaal hetzelfde. Weliswaar stuiveltje wisselen, maar goed. Lang verhaal kort, we gaan naar nummer 3. Komende van 2, The Balsa met Magnetic.
1: Nummer 3.

0: En over stuiverwisseltje gesproken. Van 2 naar 3 en van 4 naar 2. Jugal en Salto met de titel Jamaican.
1: Nummer 2.

0: Jazeker, Jugal en Salto openen de aanval op de nummer 1 positie. Voordat we naar de 1 positie gaan, of de nummer 1 positie gaan, uiteraard de tip van de week. En dat is dé tip van de week die volgens ons alle aandacht verdient. En deze week gaat die titel naar Kygo en Max McKnown, die de handen ineengesloegen op hun nieuwe Take Me Back. En de Noorse DJ Kygo kennen we inmiddels maar al te goed. En met hits als Firestone, Stole the Show en Higher Love domineert hij wereldwijd al meer dan een decennium de hitlijsten. En Max McKnown is iets minder well known. De 25-jarige singer-songwriter uit Amerika brengt namelijk pas sinds 2023 muziek uit. In dat jaar kreeg hij een platendeal en bracht hij zijn debuutsingle uit. In 2024 volgden 2 albums en later dit jaar nummer 3. Hoewel zijn nummers eerder nog niet de Nederlandse hitlijsten bereikten, zou deze samenwerking met Kygo wel eens zijn grote doorbraak kunnen worden. En bij de eerste toon van Take Me Back vraag je misschien af of je wel naar een dansplaat zit te luisteren. Het nummer begint namelijk rustig, bijna akoestisch, met enkel de vocalen van Max en een piano die inmiddels behoort tot het bekende Kygo-geluid. Maar richting het refrein worden langzaam meer instrumenten geïntroduceerd, waaronder de gitaar die Max zelf bespeelt. Maar pas bij de drop aan het einde van het refrein heb je het door. Dit is een echte danceplaat. Nou, we gaan er naar luisteren. Take Me Back van Kygo samen met Max McKnown.
1: BNM Top 15.

0: De tip van de week. Kygo samen met Max Mac Noel ligt volgende week in onze lijst de PNM Top 15. Hoe dan ook, de nummer 1. Hou je er allemaal een beetje bij? Nou, dan kom je er niet omheen. Dan moet je het weten. Shakira samen met Burna Boy. 12 weken al in de lijst, waarvan 9 weken al de nummer 1 positie. Daar gaat verandering in komen. Vandaag nog niet, wellicht volgende week of de week erna. We gaan het allemaal zien en horen. Heel fijn weekend en geniet van de
1: PNM Top 15.

Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thank you.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

If I could just hold you.

Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.